0: Anthony Michelekin, lekker naar de Masoma. Ik ook maar jouw kwena, wa 3 uur is niet 30 minuten, Mozambique.
1: Rap Mozambique, Niassa.